0: Slingeland FM met het nieuws van 3 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie schouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina-protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

dicht. Kan je voelen met een hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en steen

stenen teruggooide. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië.

het toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van Slingeland FM, met het nieuws van 6 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland.

Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt.

0: voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers, zegt SOA AIDS Nederland. Bij een meldpunt kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, met name over een onveilige werkomgeving. 2 schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van Dit is Slingeland FM met het nieuws van 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
2: Ik kan daar bijvoorbeeld denken aan dreigen met boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
1: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep allesbehalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
3: Het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
1: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners...

in is toch zij gelukt. Jermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door het Europese migratiepact dat op 12 juni ingaat... zal de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink toenemen. De gemeente Westerwolde en andere betrokken organisaties... vrezen voor chaotische situaties... omdat Ter Apel dan het enige aanmeldcentrum in Nederland... voor asielzoekers zal zijn. Burgers kunnen minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen... door sociale media en algoritmes die bepalen wat ze te zien krijgen. En dat is in strijd met het publieke belang, zegt het commissariaat van de media. Volgens de toezichthouder zijn de algoritmes aantoonbaar riskant voor de democratie. En SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet... op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar... meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe... en gedurende de dag valt er af en toe een bui bij 14 tot 17 graden.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM.
1: Op zoek naar echt vers brood en pret? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
3: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
2: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
4: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
2: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu. Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een schietpartij in het zuiden van Spanje zijn zeker 2 mensen gedood en raakten 4 anderen zwaar gewond. De dader sloeg op de vlucht, maar is later opgepakt. Volgens Spaanse media is de verdachte een familielid van een van de slachtoffers. Huizenkopers krijgen nog lang niet altijd zicht op hoeveel er op een huis is geboden. Sinds een aantal jaren is het voor makelaars verplicht om de biedingen bij te houden in een biedlogboek. Maar volgens vereniging Eigen Huis kreeg slechts een derde van de huizenkopers dit logboek vorig jaar in te zien. En in Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. Het is niet bekendgemaakt in welk ziekenhuis in Duitsland ze liggen. Het weer, de bewolking neemt toe en daarmee ook de kans op een bui. Het wordt vanmiddag tussen de 14 en 17 graden.

0: weer een uur Slingeland FM. Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
3: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
2: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewout Kiewiet horen.
4: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
2: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het Commissariaat voor de Media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
3: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
2: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange gevangenisstraf, zegt het wetenschappelijk onderzoek en datacentrum. Zulke straffen kunnen nadelig uitpakken voor TBS'ers, voor wie het niet meer zo makkelijk is om eerder aan hun behandeling te beginnen. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. En twee vrouwelijke deelnemers van het populaire Britse tv-programma Married at First Sight hebben tegen de BBC gezegd dat ze tijdens de opnames zijn verkracht door de partner waaraan ze gekoppeld waren. Ze zeggen ook dat de makers van het tv-programma te weinig hadden gedaan om hen te beschermen. Omroep Channel 4 heeft alle uitzendingen verwijderd van de streamingsdiensten. Het weer in het noorden en noordoosten is flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd regen, en het wordt tussen de 14 en 17 graden.

0: 2, weer een uur, Slingeland FM.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 10 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die TBS, en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelde TBS en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablet gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die tbs... en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs... en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.

zometeen weer een uur Slingeland FM. Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen aan...

0: of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 11 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpoint van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30... rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bemischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543-569-777.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Huls Duurzame Energie. Glaszetters Winterswijk. Gelre Computers. Huiskamp Carrosserie.
4: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30... rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de Stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu, Slingeland non-stop.

0: love to you.
1: Dit zijn de NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Drugscrimineel Bolle Jos is in België veroordeeld tot 8 jaar cel voor de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. Hij is in Nederland en België al vaker bij verstek veroordeeld voor drugshandel. Vermoedelijk zit hij in Sierra Leone. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de TBS dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen bij 14 tot 17 graden.

0: Zometeen weer een uur Slingeland FM. Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 1 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense

0: drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. En het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOAH, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wenters. Auto Meerdink.
3: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van

Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. En het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

hand met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Laat me blijven wie ik ben.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
1: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf 1,5 jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen.

0: Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam-Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, hesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
4: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de

eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf 1,5 jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 3 uur.
2: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles.

0: Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play.

play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester sloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concert van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in het Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord, en blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist, toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl.

0: www.vanhoof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.
3: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. In het Belgische Halle bij Brussel zijn duizenden flessen lachgas gestolen die door de politie in beslag waren genomen. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was een GGZ-directeur die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Het weer vanavond en vannacht nog buien. Ook morgen eerst regen, daarna opklaringen bij 15 tot 18 graden.

0: Weer een uur Slingeland FM.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk bij de Hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A 1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer, het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. En daardoor krijgen patiënten soms onnodige shocks. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de twee moeders in Stadskanaal, die worden ervan verdacht hun kinderen ernstig te hebben mishandeld. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig en rond de 15 graden. Ook vanavond verspreid over het land buien.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van iedereen.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid, dus je stapt zo binnen...

0: vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van 2 Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. 2 andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
3: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
2: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben.

0: van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
1: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
0: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteren daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden en de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
3: Nu het programma Local.

Miami had Crockett en Tubbs. Winterswijk heeft Dennis en Elko. Geen schone vullingen en stoere auto's, maar wel muziek, chaos en zelfs af en toe een gast. Dit is Loco.

0: Oh, hoe kun je show beter beginnen dan de meest sexy stem internationaal gezien? Kijk, op de radio zijn natuurlijk Dennis en Elko.
1: Dat wilde ik even zeggen.
0: De boys van Loco. Maar dat is lokaal, regionaal, misschien landelijk dat we het al zo ver geschopt hebben. Ik wil niet naast mijn sloffen gaan lopen, maar Barry White, ja, daar komen wij natuurlijk niet eens bij in de buurt.
1: Zeker niet.
0: Wat een held was dat, hè?
1: Ja, dat was zeker.
0: Volgens mij, als die man een scheet laat, is het gewoon nog sexy toen die tijd.
1: die tijd heb ik dan weer niet meegemaakt.
0: Nee, ik heb het, volgens de computer heb ik het meegemaakt. Ik heb er geen collectieve herinneringen aan. Nee. Dat is trouwens net zoals 22 jaar geleden. Die avond weet ik ook niet alles meer van. Maar goed, dat is...
1: Geheel terzijde
0: genomen. Degene wie weet waar het over gaat, die weet waar het over gaat. Barry White, ja, held. 1976, we zijn geopend met You See the Trouble With Me.
1: Ja, mooi toch?
0: Ja.
1: Heerlijk.
0: Dat dacht ik wel.
1: Net, we zijn weer terug.
0: Ja.
1: 4 dagen vrij geweest, heerlijk. Wat een genot.
0: Heb jij enig idee waarom ik de volgende artiest erin heb gezet, Dennis?
1: In combinatie met Barry White?
0: Oh, Barry White en Hot Chocolate. Jij gaat even de grapjes uithangen hier.
1: Nee.
0: Er is iemand van het loco-team die is toch wat lekkers weer ze halen. Helemaal in Zwitserland.
1: Ja. Oh, nou, kijk. Om daar eventjes op in te haken.
0: Ja.
1: Jij zei natuurlijk van, dan ga je even chocola halen.
0: Ja.
1: Maar ja, Zwitserland is bij uitstek het land van de chocolade.
0: Dat dacht ik wel, dat, ja.
1: Maar de chocola is, behalve dat het lekker is, is het ook vrij prijzig in Zwitserland.
0: Oh, dat geloof ik best, ja.
1: Dus er kwam mijn vierde helft onderweg naar Zwitserland in de auto op het idee. En wij kwamen eigenlijk op het idee, we kunnen er ook wat anders mee doen. Dus ik overhandig jou een doos.
0: Ja?
1: Die doos die ga jij openmaken en dan ga jij de luisteraars vertellen wat jij aantreft in deze doos.
0: Sacre, een brievenbuspakket.
1: Ja, nee, dat bedoel ik in de doos.
0: In de doos? Oeh. Oh, wat leuk. Oh, hey, wacht eens even. Ik ben overgevallen.
1: Dit is een echte...
0: Een echte
1: limited edition.
0: Hot chocolate reep.
1: Nee, ja.
0: Oh, dat is leuk. Hey, dat is echt geinig. Nou, beste luisteraars, ik krijg hier van Dennis een reep chocola. Echt in een officiële doos. De doos van Rutveld, even staan. Ja. Dat moet ik even bij je zeggen dan. En de rap, laat maar zeggen. Maar Sjaki, de gouden wikkel. Hier staat gewoon een DJ edition op.
1: Dat bedoel ik.
0: En er zouden er twee in moeten zitten. Maar
1: ja, eentje
0: is gesneuveld op de heenweg.
1: Nee. Die is voor de andere DJ.
0: Oh.
1: Die tegenover jou zit.
0: Dus Bouke krijgt er ook in.
1: Nee, wie tegenover jou zit.
0: Jij bent maar een schuifmaatje, jongen.
1: Ja,
0: Nee, Dennis en Rut en Jay Lee natuurlijk ook heel erg bedankt. Wat enorm gewaardeerd. Geinig.
1: Wat staat erop?
0: Een chocoladereep.
1: Nee.
0: DJ edition.
1: Een loco-ladereep.
0: Loco-ladereep. Ja, inderdaad. Nou, zie ik het pas. Ja.
1: Ja. Ja, je moet hem ook overal bij helpen, die man. Hè.
0: Ja, drommels.
1: En op de zijkant staat daar nog de begindatum van onze eerste date.
0: Oh ja?
1: Ja. Onze je moet hem eruit halen.
0: Ik ga hem uit de doos halen.
1: Die doos neem ik wel weer mee terug.
0: Oh, geinig. Echt leuk. Ja, even een fotootje dan.
1: Ja, nee, een filmpje. Je staat erop.
0: Ja, staat er een film.
1: Prachtig.
0: Filmpje.
1: Nou.
0: Ja, Elko en Dennis, daar staat gewoon echt op, luisteraars. Elko en Dennis sinds 8-1.

0: 2025. Ja, dat is inderdaad... jij bent nagetrokken, hè? Je houdt alles bij.
1: Ja.
0: Ach, geweldig. Ja, die ga ik natuurlijk... ik ga hem zeker oppeuzelen, maar ik ga hem ook voorzichtig openen.
1: Heel fijn.
0: Daar ben ik normaal niet zo'n held meer. Zeker niet als het gaat om chocola of bitterballen. Dan, bitterballen hoef je niet te openen, maar daar brand ik meestal mijn bakkers wel aan. Nee, het is echt leuk. Nogmaals, heel erg bedankt, Dennis en Rut.
1: Ja.
0: Geinig. Wat gewaardeerd. Ja, gaan we zeker doen.
1: Goed.

0: En dan zo'n kneter er weer achteraan bij Barry White. Het is toch niet te geloven, hè?
1: Ja, toch, dat hele Hot Chocolate, dat heeft echt wel, wel gave muziek gemaakt, hoor. Ik mag er graag naar luisteren, naar dit soort, vergeten pareltjes. Want je denkt natuurlijk niet... Ja, ik denk wel iedere dag aan Hot Chocolate, maar in dit geval bedoel ik dus echt de band. Kijk,
0: Onze aanhangsel komt binnen.
1: Ja, ik heb vorige week gezegd dat wij zijn stagebegeleiders waren. Maar inmiddels loopt hij ons natuurlijk rondjes om ons heen. Dames en heren, jongens en meisjes, Bouke is in de studio. Yeah. Die gaat natuurlijk eventjes weer spieken in het lijstje van Loco.
0: Dat zit er dik in.
1: Morgen is het weer recht voor zijn raad. Dan was ik vorige week de gast. En dat is een leuk programma.
0: Ja.
1: Een waardige opvolger voor ons op de woensdagavond. Ze hebben toch wat kunnen vinden. Om het daar samen met Bouke een keer zo'n show te doen, is ook wel een keer geinig.
0: Ja, nou mooi toch.
1: Maar zullen we er eentje gaan drinken?
0: Eentje?
1: Nou, nee, eentje gaan we niet doen, hè?
0: Nee, wij hebben vandaag niet één, maar twee.
2: Eine Deutsche Schallplatte!
1: Oké.
0: Okay. Ja, je hebt er... Omdat het officiële vakantieseizoen is begonnen.
1: Ja.
0: Denk ik. Weet ik veel.
1: Ja, ik ook niet.
0: Maar gaan we gewoon twee Duitse platen doen achter elkaar.
1: Ah, af en toe. Ja,
0: we beginnen met Pieter Alexander. Die kleine knijpen.
1: En daarna gaan we van het café een tattoo laten zetten. En dat doen we samen met...

0: Peter Alexander mit Die kleine Kneipe und Tattoo von Matthias Reims. Zusammen in die deutsche Schallplatte beim RTL und bei RT Schlingerfand Rundfunk. Könnte man sagen, ne?
1: Ja, genau.
0: Harry, hol mal den Magen.
2: Ja, ich sag, jullie spreken echt goed Duits. Dat hoor je wel.
0: Ja, maar jij bent nog maar net hier. Gaat bij jou ook wel komen?
2: Ja, dat denk ik al. Ja.
1: Als jij later groot bent, kun je dat ook.
0: Als jij later groot bent.
2: Ja, ik woon nog geen 50 jaar hier in Mitterswijk. Zoiets toch? Jullie zitten op 50 jaar?
1: Ja, nee. Ilko wel.
0: Ik zit nog geen 50 jaar in Mitterswijk. No, sorry.
1: Nee, dat is waar. Ik wel bijna.
3: Oké. Okay. Heb je nou zo hard? Of,
2: ja.
3: Echt?
2: Denk ik wel.
1: Ik heb het hier nog nooit zo hard.
2: Zit er ruis op de lijn?
1: Ja, dat was dus mijn volgende vraag.
0: Misschien moet Gerrit Vossers even brengen. Verwerpberichten.
2: Ja.
1: Nee, we gaan
2: We gaan ook richting de 27 graden zaterdag.
0: Het wordt een prachtig mooi weer. Voor de mensen die
2: zitten er nu misschien wel wat klammetjes bij. Maar,
0: nee, maar kijk, voor de mensen die een paar dagen ertussenuit willen en geen connecties hebben in de Schweiz.
2: Ja.
0: Hè, die gaan richting Ommen. En Dennis zegt al, ja, ik vind het heel slim, Elko, dat je naar Ommen heen gaat. Want hier worden 30 graden en daar misschien maar 27.
2: Ja. Ja.
0: Dus ik ga straks als ik thuis kom. Moet ik even de sjaal in de koffer doen, hè Dennis?
1: Dat zou ik doen.
0: Ja.
2: Maar de Italiaanse meren zijn ook hier dichtbij, hè? Dus je kan ook toch een beetje naar het buitenland.
0: Ja, het is een Euregio sector.
2: De Italiaanse meren liggen hier op een steenworp afstand.
1: Dat weet hij wel.
0: Ja. Het is een Euregio sector hier. Een grensstreek. Hè? Ja. Meerdere landen heb je nodig om een grens te vormen. Ja. Nee, dat is absoluut waar. Goed, wat gaan we nou doen?
1: Volgens mij gaan we naar een van de best betaalde artiesten uit Amerika, geloof ik, op dit moment.
2: Oh, ja, zeker.
1: Ja?
2: Dat geloof ik ook wel, ja.
0: Oh, dit is speciaal voor Lizzie. Dit vindt zij zo leuk.
1: Ja, dat vindt ze fantastisch. Ja, dat vindt ze
0: geweldig.
1: Ja. Ik denk dat ze staat te dansen in de woonkamer.
0: Ik zie die murf al hangen nou.
1: De Fate of Ophelia.
2: Ja, laat maar komen.

0: Ja, dag Taylor, doe je de deur dicht?
1: Ja. Huppatee.
0: Zo.
2: Staat een beetje af. Een zwiftje hier. Een windje hier.
0: Een zwiftje. Zwift, dat was toch de vos van David
2: ja,
0: de Kabouter?
2: Zeker. Ja, dat is die nog steeds hoor.
0: Ja?
2: Ja, dat,
1: ja, jij kan het weten.
2: Ja, inderdaad. Ja,
1: jij leest voor uit eigen werk daar
2: ja,
1: op school?
2: Klopt, ja, ja, ja. Nou, mijn kinderen zijn ook 5 en 7. Dus,
0: ja, ja, ja.
1: Oh, dus zit je er helemaal middenin.
0: Ja, ja, absoluut. Ja. Hey, over de middenin gesproken, hè, onze vriend, hè, waar wij Koningsdag nog een aantal graansmoothies, zoals hij het noemt, mee hebben gedronken, die zit nou in de Efteling.
1: Ach.
0: Ja. Ja, 5 dagen in zo'n park bij de Efteling.
2: Ja, ja, met die lange nek.
0: Ja, nou, ja, Benno heeft geen lange nek, absoluut niet. Maar nee. Ik heb wel begrepen dat hij daar is, want er schijnt hij schijnt daar te solliciteren op een nieuwe functie.
1: Ach.
0: Ja, hij is de boze wolf en Debbie die wil graag de nieuwe heks worden daar.
1: Ach.
0: Dus hier vanuit Winterswijk, wij wensen jullie veel succes. En,
2: ja, absoluut.
0: Ik moet eventjes doorgeven, ik weet dat jullie luisteren namelijk, dat de katten, die doen het allebei nog.
1: Dat is vast een hele geruststelling.
0: Wanneer ik met mijn honden heb, en jij met jouw honden heb, Benno met zijn katten. Dus, en Debbie net zo erg trouwens.
1: Ik kom er niet aan.
0: Nee, dus Brechtje die verzorgt hun panters, laat maar zeggen. Nummer 36 en nummer 37. Bij de lokale Chinees natuurlijk.
1: Met of zonder bami?
0: Dan heb ik toch het liefst wel met een bamietje, ja. Dat vind ik toch wel lekker, hoor. ik vraag net aan de jongens hier van... het volgende wat in de playlist staat, kennen jullie dat? Nou, Bouke, die kent dat natuurlijk. Bouke,
2: hè, ja, deze kan je ook bij de Chinees bestellen.
0: Ja, dat is...
2: Jackaleo'tje erbij.
0: Sambabai. Ja.
1: Oh, lekker en Nomad met Jackalelo saus.
0: Oh, Sambabai.
1: Nou, we gaan luisteren of Bouke gelijk heeft. Want wij kennen hem allebei niet. Maar Bouke die beweert hem wel te kunnen neuren hier. Dus,
2: ja, nou, zeker.
0: Heeft hij al gedaan.
1: Heeft hij al gedaan. En we gaan ook kijken of het een...
2: Ik heb een hipster...

0: Nou, en, ik vind het mooi.
1: Ja, maar waarom pak je ook meteen een lange uitvoering? Die eerste duurt potverdorie 3,5 minuut, man.
0: Dat wist ik toch niet.
1: Dat krijgen we nooit meer terug, dit.
2: Nee, dat klopt.
1: Dat krijgen we nooit meer terug. Ik krijg hier toch een beetje een gemengd gevoel bij. Jij niet, Bouke?
2: Een gemengd gevoel?
3: Ja. Een beetje mixed.
2: Ja, ik snap het. We zijn de hele wereld over gegaan. We waren net nog in Afrika, in Europa.
1: Ja.
2: En ik snap dat wel.
1: Ja, wij zijn natuurlijk nomaden, hè. Dus,
2: Ja.
3: Mixed emotions, dan maar.
1: Ja, mixed emotions, dan maar.
3: You want love.
2: Ja, dat mag ook wel.
1: Ja, mag altijd.

0: hoor. Hij gaat de luchtalarm testen. Hoor je hem?
1: Ja, nou kan het nog, hè? Want het schijnt eruit te gaan.
0: Dat bedoel ik. Ik hoorde het vanmorgen ook bij...
1: Schokkend nieuws.
2: Volgend jaar kan het ook.
0: Ja, tot 2028. Ik hoorde het bij onze betaalde collega's.
1: Ja, ja, ik hoorde het, maar ik geloof dat er ook alweer oneenigheid over is ontstaan in de Kamer. Ja,
0: ja, waarschijnlijk wel. Hé, hey, maar nou, heb je goed geluisterd naar het nummer van Mixed Emotions?
1: Ja, zeker.
0: Je kon gewoon... Het komt uit de tijd dat de synthesizer echt door begon te breken. In 1987. En hun hadden er volgens mij 3. Want het stond zo knijterhard. Ja, echt. Dit is, ja, wij noemen dit hier, bij Loco noemen wij dit te land, te zee en in de luchtmuziek. Dit is echt zo van, nou, we moeten nog eventjes
1: wat op de baan. Greatest.
0: Ja. Ja, daar staat dat nummer Oxygen van Jean-Michel Barre ook op. Of hoe heet die?
2: Ik ga even opzoeken wat er allemaal ter land, ter zee in de luchtmuziek is. Ik vind dat, lijkt me wel leuk.
0: Je gaat je gang maar ja. Je kunt de playlist natuurlijk ook zelf aanvullen. Ja. Over playlist gesproken.
1: Wij hebben hem ook even aangevuld.
0: Ja, want wij zijn namelijk bezig met de Loco Barbecue playlist. Hij is nog onder constructie. Ik ben er met dochterlief aan begonnen. Dus mochten jullie suggesties hebben, laat het ons weten.
1: Zeker.
0: Dan zullen wij dat in de barbecue playlist zetten. En als je dan een keer de familie over hebt voor een leuk grill evenement en je bent toch vergeten om Dennis en Elko daarvoor uit te nodigen, zijn wij er toch stiekem bij.
1: Ja, dat
0: zouden we heel leuk vinden.
1: Kan natuurlijk gebeuren.
2: Ja, het volgende.
1: Dat je ons vergeet.
2: Het volgende plaatje is ook wel leuk, vind ik, voor in die
1: misschien wel.
0: Wie weet.
2: Ik zat mezelf al bij de grill staan in dit nummertje.
0: Ik zat dan toch meer te denken aan haar grote hit, When I Think of You.
2: Ja,
0: we hebben het hier natuurlijk over Wakefield met...
2: Sexy Eyes.
0: Dankjewel, Bouke, dankjewel.

0: Ja.
1: Ja, wat een heerlijke plaat.
2: Ja, ik was even opgehouden door de secretaris.
0: Ik was nog even was ik nog even bezig.
1: Je keek diep in haar ogen.
0: Ik heb een monster gecreëerd met bruggetjes maken, jongens. Ik heb een monster gecreëerd. Jordan Wickfield uit 96 met Sexy Eyes.
2: Dank je. Ja. De volgende nummers verboken.
0: Nu, ja. Hadden we vorige week ook met Tarzan, hè?
2: Ja. Tarzan, ja.
0: Speciaal voor het nachtkastje van Bouke.
1: Ja, ik heb mijn haar even losgegooid, hoor.
0: Ja, dat geloof ik.
2: Precies. Nou, kondig hem zelf maar aan dan, Bouke.
1: Ja, half a boy, half a man.
2: Van?
1: Ja, van Nick.
0: Low.

0: Ja, wat een mooie afsluiter, zegt hij.
1: Ja, leuk is dat, hè? Nick Lowe, halve boy, halve man. En ja, Ilko is eventjes gevlucht, ja, dus we zitten hier samen. Ja, dus,
0: het gaan... gewicht van vanavond heeft zich verplaatst naar een...
1: Naar buiten.
0: Naar een ander cassettebandje naar buiten, ja.
1: Ja ik zie dat we nog 11 minuten hebben. Ja. Dat vliegt alweer voorbij, dat eerste uur.
0: Ik was even aan het bedenken, Dennis. Denk jij dat zand is en genoemd is zand omdat het stukje is tussen land
1: zee en strand.
0: Nee, land en zee.
1: Oh, land en zee, ja, dat kan ook.
0: Zand.
1: Ja, dat zou een goede verklaring kunnen zijn, ja. Kunnen. Dat is in de Sahara dan wel heel behoorlijk
0: ja, daar zit, stuk. Ja, dat is wel een goed stuk, ja.
1: Ja. Maar goed, Ilko is weer aangeschoven. Ja, je gaat toch geen antwoord geven op deze vragen. Deze op deze educatieve vraag.
2: Waar wou je graag
1: waar de naam over? Zand vandaan komt? Is het ontstaan? Want Bouke vraagt daar aan mij. Of ik daar ook denk dat dat is ontstaan. Omdat het stukje is tussen zee en land. Zand.
2: Leuk gevonden. Leuk gevonden, Bouke. Maar hoe gaat dat in buitenlandse talen?
1: Zand.
0: Ja, in het Engels.
2: Well, that's interesting wat je zegt. Dat is interessant.
1: Ja, you may sell the pill.
0: Volgens mij is in het Duits ook gewoon zand.
1: Zand.
0: En zee.
2: Ja, maar
3: nou, ja, dat maakt eigenlijk
2: die Duitsers die wat dat betreft sowieso raar. Want die noemen een zee meer en een meer een zee.
0: Ja, dat is waar.
1: Ja, dat is al zo. Ja.
2: Nou. Ja. Goed,
1: verder met muziek.
2: We gaan er niet te zwaar aan tillen.
0: Nee, laten we snel...
2: We gaan naar
1: de volgende.
2: Hans.
1: We gaan naar de volgende
2: Hans,
1: band.
2: Wacht even, luisteraars. Het radio-icoon is aanwezig. Hij schuift eventjes aan, want de volgende die gaat hij aankondigen. Je hebt nog wel iets over deze band te vertellen.
1: Oh. De band?
4: Nee? Ja, kijk. Ik ga eerst over het scherm kijken.
2: Kijk maar even op het scherm, Hans. Kijk maar heel even op het scherm. Dan geven we bij deze van Loco het woord aan de heer Derksen.
4: Nou, beste luisteraars. Ja, de volgende band is geen band meer. Want alle leden zijn inmiddels overleden. Afgelopen januari in mijn hoofd is de laatste lid is overleden. En iconische band, ooit begonnen als de achtergrondband van niemand minder dan Bob Dylan. En Bob Dylan zei the guys from the band. En daarom hebben ze de band eigenlijk als bandnaam... daar zijn ze blijven houden. En ze hebben eigenlijk opgetreden tot 76 ongeveer. En toen viel de groep uit elkaar door drank, drugs en de rest. Eigenlijk was het één grote bende, maar het waren muzikale vrienden. Ze konden niet met elkaar en niet zonder elkaar. En de muziek is legendarisch en die blijft. The Wait.

0: Was hem.
1: Ja, applaus.
0: Absoluut.
2: Einde van de band.
0: Doe Red, Red Band als je voor Red Band, hè?
2: Als je maar bekend bent.
0: Als je maar bekend bent.
2: We kunnen er nog eentje doen, lieve heren, voordat we het eerste uur gaan afsluiten.
0: Dat is helemaal goed, Dennis.
2: En dan gaan we daarna even naar de boodschapjes en naar het journaal.
0: Ja.
2: En dan zijn we terug met het tweede uur van Loco.
1: Ja, welke gaan we doen dan?
0: Ja, dan, gaan we eruit met Gwen Stefani.
2: Zullen we dat doen?
0: Ja, vind ik wel.
2: Nou, dan doen we dat.
0: Holla back, girl. Tot zo.

0: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
3: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
2: De activisten op Den Haag Centraal.

0: willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Loco.
2: And now, coming to you from the classiest radio station on the air, this is

0: Stood in the Rain, ja, dat stond hier net buiten ook.
1: Nou. Absoluut. Maar het eerste uur openen, jongens, met Barry White. En het tweede uur openen met Jewel, Foolish Games. Ja, het zijn toch wel twee gevoelige liedjes.
0: Ja, dat mag je wel zeggen.
1: Ja, en muziek is gewoon emotie. Laten we dat voorop stellen, vrienden.
0: Ja, dat zeggen wij altijd. Het blijkt.
1: Ja.
0: Ja. En daar is niks mis mee.
1: Probeer maar eens een playlist te maken voor jezelf. En alle liedjes wat ook maar iets met liefde te doen heeft, om dat weg te laten. Dan wordt het al gauw een hele saaie bedoeling.
0: Ja, eigenlijk wel. Dan wordt het ook knap lastig.
1: Precies. Ja. Foolish Games, ja, 1993 alweer. Dat weet ik nog wel, dat het uitkwam. Ik had zoiets van, ik vond het wel een geinig nummer, eerlijk moet zijn.
0: Ja, dat vond ik ook.
1: Weet je wat ik ook heel geinig vond?
0: Nee.
1: Het was eerder een blad dat één keer in de maand verscheen.
0: Met daarin een centerfold.
1: Met daarin een centerfold. En menig van die centerfolds die heb ik uitgeklapt en boven mijn bed mogen hangen.
0: Ik vind de bandnaam dan wel heel toepasselijk, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Oh ja, wat is de bandnaam dan, Dennis?
0: J-Reil.
1: J-Reil is band. Hey. Zullen die het Brabant komen of zo?
0: Ja, je weet niet.
1: Ja, centerfold, ik zou zeggen, knalt het er maar in.

0: Ik heb helemaal niks met Frankrijk.
1: Nee, wij gaan niet naar Frankrijk zoals de Amazing Stroomverhaal... wat we enige regelmaat doen hier bij RTV Nederland.
0: Nee, maar ik vind sommige muziek op zijn Frans... als het Frans gezongen wordt, of er zit Frans in... dan vind ik dat, kan ik dat wel waarderen, ja. En dan bij de volgende dat hij zit dat er zeker in.
1: Frans-Duits?
0: Nee.
1: Nee? Oh, ik zat verkeerd te kijken. Ja, nee, klopt.
0: Ja. Nee, Stromae.
1: Ja, heel eerlijk gezegd, ik snap helemaal exact wat jij bedoelt. Ik kan niks met Franse chansons of zo. Nee, of Jacques Brel en dat soort dingen. Nee, welkom in mijn lande, mijn Flevolande. Nee, ik kan daar helemaal niks mee. Maar toen ik dit voor het eerst hoorde, had ik zoiets van... Hé, dit is wel geinig.
0: Ja. Allons, on danse.

0: Ja.
1: Het was je alweer afgelopen, ja.
0: Een abrupt einde aan deze chanson.
2: Ja, zeg dat wel.
1: Nou, dit is wel een lekkere chanson. Hier kan ik wel naar luisteren.
0: Ja?
1: Ja.
2: Dit is prima te doen, toch?
0: Ja, heerlijk. Ik heb hier geen moeite mee. Nee. Maar net wat ik al zei, jij zei het ook al, Dennis, jij bevestigt dat. Hij heeft natuurlijk een paar van dit soort nummers achter elkaar gedaan. En daarna was het...
2: Stil. Tenminste, in mijn ogen is het stil. Ik hoor niet zo heel veel van die.
1: Even uitgedanst.
0: We hebben in de muziek natuurlijk een inloop van dit soort One Day Flies gehad. En bij een goede One Day Fly hoort natuurlijk ook een hele mooie comeback, wat je op een gegeven moment kunt verwachten. En wie weet, horen we ooit nog wat
2: we gaan het meemaken.
0: Deze vriend.
1: Ja.
0: Van een vriend waar je wel heel vaak wat van hoort, is omdat... Ja,

0: Dennis en ik nogal fan zijn van deze
1: ja, absoluut.
0: Rasechte Rotterdammer die een standbeeld heeft in Amsterdam.
1: Ja.
0: He, bij Carré, ja, hoe gek wordt
1: het
0: hebben.
1: Kan,
0: ja.
1: Het kan dus.
0: Het kan absoluut, het is geen probleem.
2: Het kan verkeren.
0: Daar hebben we het hier natuurlijk over vriend van de loco-shows, André van Duin. En wij proberen in loco altijd humor en muziek.
1: Dat kan zeker samen.
0: In elkaar te metselen, te kneden, of dit wat.
1: Ik weet het niet.
0: Ik heb geen idee. We gaan even het woord geven naar microfoon 5, naar André van Duin.
1: Agatha.

0: Alleen voor jou. Je nam niet eens de moeite om mijn naam te vragen. Net iets voor jou. Toen heb ik me ingegraven in een verse bak met zand. Hopende dat ik na een tijdje zou gaan bloeien als een plant. En ja, na weken schoot ik wortel. Ik kwam blozend uit de grond. Maar dan als een tuinkabouter was een 180 pond.
1: Agathon?
0: Je moet begrijpen, Agathon.

0: Ja, luisteraars, ik zeg net al tegen Dennis en Bouk hier in de studio, ik moet bij dit lied denken aan Graaf Zaal van Sesamstraat. Weet je wel, die Muppet-vampier.
1: Ah, ja, ja.
0: Hond 1 en 2 en 3 en 4.
1: Ja, ik weet wat je bedoelt.
2: Wij gaan tellen.
0: Oh, ik hou het van om te tellen.
2: Ja, die. Maar goed, dat is...
0: Terzijde.
2: Precies. Ik moet even kijken.
0: Waar
2: zijn we gebleven?
1: Ja,
2: in de
1: gaan
2: lijst?
1: We vanavond nog meer draaien.
0: Ja,
1: Dennis.
0: Sommieur of zoiets.
2: Ja, zullen we dat doen?
0: Ja.
2: Doen we dat.
0: Tonight.

0: We'll make it to the morning light.
1: Ja, dit is ook prachtig.
2: Samieu, ja, ik denk dat we er alle drie over eens zijn dat het een prima band is.
1: Absoluut. He? Dit is... Ja, Bouke zei al, dit komt toch wel met enige regelmaat in jullie shows voorbij. En dit is natuurlijk geen schande.
2: Nee, vind ik niet.
3: Nee. Mooie stem ook. Ja. Een hele mooie, gevoelige...
2: Volgens mij zouden zij 2 of 3 jaar terug voor Nederland naar het Songfestival willen. Ah, maar dat kon niet, omdat zij een 7-koppige band zijn.
1: En
2: omdat zij 7-koppige band zijn en je mag met maximaal 6 op het podium staan.
1: Als jij het over het Songfestival wil hebben, dan ga je maar bij Jeroen Kijk in de Vet in de studio zitten. Niet bij mij. Songfestival is niet, heeft niks met muziek te maken.
2: Jij was afgelopen weekend onbereikbaar en ik weet wel waarom.
1: Ja, oh ja, wie was er in Wenen dan? 8,5 uur rijden dan? Hè?
2: Ik ben niet eens in de buurt geweest.
1: Nee, dat zal
2: maar
1: niet.
2: Wel dichter, dichter,
1: dichter in de buurt als ik, of niet? Ja, oké. Okay. Hey, nou we toch over goede...
3: Nu hebben we het toch over.
1: Over goede singer-songwriters hebben.
2: Ja, jij vertelde iets over de volgende artiest.
1: Ja, de volgende artiest is Christopher Cross. En die heeft een week of 2, 3 geleden nog in Utrecht, in Vredenburg, heeft hij nog een show weggegeven. En dat moet een gig.

0: is een goede show geweest zijn. En ik wil niet veel zeggen, maar die man die kruipt toch ook al richting de...
1: Nou, richting het kruis.
0: 80, 90 is die al wel, denk ik.
1: Oh, wow.
0: Vandaar dat ik toch eventjes een soort van hommage aan deze held wil doen... door middel van hem een beetje airplay te geven hier op RTV Slingeland. En zeker in de show als loco moet dat natuurlijk kunnen. Christopher Cross met Sailing.

0: En mijn muziekvriendjes.
1: Ik ken het nummer, inderdaad.
0: Ja? Jij ook, Bouke?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee, ik ken het nummer echt.
0: Stel, hè, jongens, dat er nou mensen thuis zitten en die vinden het ook wel leuk om een keer zo bij Loco meer te babbelen over muziek.
1: Dan zijn ze welkom.
0: En hoe gaan ze dat doen, Bouke? Weet jij dat?
2: Ja, ik denk dat ze gewoon hier langs moeten komen, hè, aan de Misterweg.
0: Ja.
2: Welk nummer? 87?
0: Neem maar plak.
1: 9.

0: Neem een plakje chocola mee of een...
1: Ik ben heel vreemd in de woonkamer. Je ziet het logo, ja, mooi.
0: Neem een plakje chocola mee, want bitterballen mag niet meer volgens Benno.
1: Nee.
0: Dus kom gewoon lekker binnen en kom keuvelen over muziek.
2: Ja, eerst
0: een kopje koffie, dat krijg je van een van ons. Die je daar de opdracht toe kan geven. En dan mag je meelopen naar het koffiezetapparaat. En dan weet je ook hoe dat werkt.
1: Dan kun je de tweede namelijk zelf pakken.
0: Ja. En wil je graag weten hoe de techniek werkt hier bij RTV Slingeland. Dan mag je hier naast Dennis gaan zitten. Want wij zijn altijd op zoek naar een aantal goede mensen die de techniek willen doen.
1: Zeker.
0: Alles is fonkelnieuw hier, nog geen jaar oud. Dus,
1: dat is zeker waar.
0: Mocht je daar interesse in hebben, dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen hier met de programma-staf van RTV Slingeland. En mocht je gewoon zin hebben om een keer binnen te komen vallen bij Loco, u bent van harte uitgenodigd.
1: Het is tijd voor de nicotineplaat.
0: Aha, de volgende die heb ik er trouwens ingezet.
1: Dat dacht ik.
0: Ja, Massive Attack. Ken je dat nog?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Ja, ik denk het haast wel. Maar,
2: jij ook? Ja?
3: Fantastisch. Ja, zeker. Vooral dit nummer.
1: En daarna, eentje die kennen we ook uit de 90's.
0: Ja, absoluut.
1: Eh?
0: Ace of Base.
1: Oh, heerlijk. Nou, geniet.
0: Rocken. Ja.

0: correct en tevens juist.
1: Je hoorde Massive Attack met Protection en daarna helemaal uit het land van
0: IKEA.
1: IKEA en de andere boekenkasten natuurlijk. Ace of Base met All That She Wants. En ik zei net al tegen de jongens hier van het was toen de bedoeling dat dit een beetje het nieuwe ABBA zou worden. Maar volgens mij en Boke die wist mij erop hebben ze maar 2 of 3 gehad. En daarna was het game short and the match.
2: Yes. Yes, game over.
1: De formatie wie dat zeker niet heeft gehad en waar menig een en zeker hier in Winterswijk nog steeds een...
0: Ja, de coverband van Smoorverliefd.
1: Ja, ja, absoluut. menige Winterswijker die heeft hier een zwak voor, dat kun

0: zien iedere keer met kermissen en foodtrucksfestivals. In de Stam willen ze één keer per jaar nog wel eens wat doen. En dit jaar, heus het is waar, ze staan op de Black Cross.
1: Ja.
0: Het Zwarte Cross gebeuren. Daar staan ze. En de tweede keer al. En de eerste keer, mijn vrouw die is werkzaam op de Zwarte Cross. En die wist erop dat de jongens daar zouden zijn. De jongens hier uit Winterswijk. En de echte zanger van het nummer Nederwiet, die heeft meegespeeld. En dat nummer heeft geloof ik iets van 18 minuten geduurd of zo.
1: Ja.
0: Wow. Dus er kwam maar geen eind aan. Verder gaat dit lied niet. Maar wij gaan geen Nederwiet doen.
1: Nee.
0: Want er kunnen natuurlijk jonge luisteraars zijn.
1: Ja, dus wij
0: dat kan.
1: We gaan het lekker over Bill Helene hebben.
0: Altijd goed. Dit is Doe Maar. Doe Maar.

0: Ja, daar waren we eventjes in de jaren 80 met het geluid. Het altijd vrolijke geluid van Doe Maar. Bel Helene hoor je hier bij Loco.
1: Loco.
0: Dennis.
1: Ja.
0: Het is toch een beetje een speciale dag voor mij vandaag. Dus dat geldt ook voor Bouke. Ik wou jullie graag wat te drinken aanbieden.
1: Kijk, dat waarderen wij zeer.
0: Ja, dus ik zou zeggen, easy, have a drink on me.
2: Lekker.

0: Een klein stukje whiskybar op de dinsdagavond.
1: Moet kunnen.
0: Dat vind ik ook.
1: Moet was het lekker, zeker. Jongens?
0: Het was heerlijk.
1: Ja? Ja. Willen jullie dan ook de rekening betalen? Kan ik eerder weg?
0: Nee, maar je krijgt wel een nickel voor je goodbye.
1: Oh, dankjewel. Raccoon!

0: denk, goodbye, bijna is het zover, jongens.
1: Ik denk dat, dat die jongens goed hebben geluisterd naar Lagere School in Hummelo.
0: Ja.
1: He, het verhaal van Benny Joling dat hij een stuiver van zijn opa kreeg. Maar die munt helemaal in Duitsland geweest.
0: Helemaal in Duitsland, ja. Rollek en pepermunt.
1: Ja, precies.
0: Ja, nog 5,5 minuten en dan is het einde oefening.
1: Dan is het klaar.
0: Dan is de keus. Doen we er nog één? Doen we er
2: ja,
0: twee?
2: Ja, maar in één over till it's over.
1: Ja, die gaan, daar gaan we mee afsluiten.
0: Daar gaan we mee afsluiten.
1: Ja, we sluiten af met Benny Kravitz natuurlijk.
0: Benny Kravitz.
1: Ja,
0: nou,
1: Benny
0: dan
1: Kravitz,
0: rest mij niks anders dan de luisteraars te bedanken voor het luisteren.
2: Ja, bedankt
0: jullie
2: allemaal.
0: Jullie te bedanken voor de komst naar de studio en het mede presenteren. Ik wens u allen nog een fijne voortzetting van deze week.
1: Ik was
0: graag volgende week.
1: Ik zeg namens Elko een hele fijne Pinksterweekend aan iedereen toegewenst.
0: Ja.
1: De whiskybar is er wel, maar Elko is er niet. Er is geen presentatie, er is alleen maar batterij, alleen maar muziek. Maar voordat het zover is, zeg ik dag hoor en geef ik het laatste slotakkoord aan Bouke.
2: Ja, morgen is er natuurlijk weer een Recht voor zijn Raap radioshow van 8 tot 10 hier op Slingeland FM. Dus laat hem vooral staan, de radio, op de frequentie waar hij nu op staat.
0: Heel goed.
2: En zet hem morgen weer aan om 8 uur.
0: Heel goed.
1: Lenny Gravitz.
0: Tot ziens.
1: Ja hoor.
3: En nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes ook dicht. Slaap lekker.

0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion die zich hadden vastgeketend aan het spoor verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Arlie Stemerding.
3: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot in Nederland is en dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de

0: missie vooralsnog te ver.
1: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeentes waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal is weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met een actie protesteerden ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om de boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil het bedrag verdubbelen. Het weer nog. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien, een kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
3: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons

In het prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.

0: Zometeen weer een uur Slingeland FM.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van middernacht.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraaks Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nachtwacht.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van Dit is Slingeland FM met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Streektaalfestival Platgespeld vindt dit jaar plaats op zondagmiddag 10 november in de theaterzaal van de Dru in Ulft. Dit jaar biedt dit festival een zeer gevarieerd aanbod van muziekmakers uit de Achterhoek en Liemers.

0: komen ook genieten van deze muziekshow met leuke gasten zoals Hendrik-Jan Bukkus en muzikaal coach Kevin Rijman.
1: Hun lijn is prachtig, ze zeker mooi. Verstappen niet in de golden kooi. Heb je het witer, heb je deur. Hoe eigen leven, god ervoor.
0: De presentatie is in handen van Diana Marsman. En de aanvang is 2:00. Kaarten verkrijgbaar via www.ekal.nu. En natuurlijk het jonge talent van dit jaar, de Draadnagels. Het Streektaalfestival Platgespeld. 10 november in de Rabozaal van de Dru aan de Huttenweg 24 in Ulft.

0: 4 uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook een onderzoek. In Iraks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.